hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit,